Давай. Отдыхаем хорошо. Давай. Отдыхаем хорошо. Давай.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: De buren? Die zien groen, ja.
1: Groen?
2: Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Ja. Spafun. Wellnessverhuur bij jou thuis.
4: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Spafun. Genieten tot in jouw kleinste teen. Spafun.be.
2: Do you have a name?
3: Oh yeah!
4: TRL News.
5: In Mariakerke in Oost-Vlaanderen is een man van 35 dood teruggevonden in een woning. Dat schrijft het nieuwsblad. Het is nog niet duidelijk hoe hij om het leven is gekomen. Een wetsdokter en het gerechtelijk lab zijn ter plaatse. Volgens het parket liggen alle pistes nog open. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Aanleiding is de diplomatieke rel tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het Spaanse gebied in Noord-Afrika dat tienduizenden migranten vorige week vanuit Marokko waren binnengedrongen. Als reactie daarop voerde Italië grenscontroles in. Spanje vindt die maatregel te streng. Het gaat daarom vanaf middernacht alle schepen en vliegtuigen vanuit Italië controleren. En het nieuwe voetbalseizoen is op gang getrapt. Landskampioen Club Brugge won met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Na 30 minuten trapte Vetlessen Brugge op voorsprong. In de tweede helft scoorden Forbes en Trezolti nog. Je hoort clubspeler Joaquin Seys.
6: Ja, we goed beginnen. Redelijk wat kansen in het begin. Dan krijgen ze ook wat kansen. Dan gaan we met 1-0 de rust in. En dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep. En het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder bouwen sowieso.
5: Vannacht blijft het helder bij minima rond 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal dan zelfs tot 31 graden. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: My playground.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: In Mariakerke in Oost-Vlaanderen is een man van 35 dood teruggevonden in een woning. Dat schrijft het nieuwsblad. Het is nog niet duidelijk hoe hij om het leven is gekomen. Een wetsdokter en het gerechtelijk lab zijn ter plaatse. Volgens het parket liggen alle pistes nog open. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Aanleiding is de diplomatieke rel tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het Spaanse gebied in Noord-Afrika dat tienduizenden migranten vorige week vanuit Marokko waren binnengedrongen. Als reactie daarop voerde Italië grenscontroles in. Spanje vindt die maatregel te streng. Het gaat daarom vanaf middernacht alle schepen en vliegtuigen vanuit Italië controleren. En het nieuwe voetbalseizoen is op gang getrapt. Landskampioen Club Brugge won met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Na 30 minuten trapte Vetlesse Brugge op voorsprong. In de tweede helft scoorden Forbes en Trezolti nog. Je hoort clubspeler Joaquin Seys.
6: Ja, we goed beginnen. Redelijk wat kansen in het begin. Dan krijgen ze ook wat kansen. En dan gaan we met 1-0 de rust in. En dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep. En het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder bouwen sowieso.
5: Vannacht blijft het helder bij minima rond 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal dan zelfs tot 31 graden. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: We play the music you like. TRL Pleasure Radio.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: In Mariakerke in Oost-Vlaanderen is een man van 35 dood teruggevonden in een woning. Dat schrijft het nieuwsblad. Het is nog niet duidelijk hoe hij om het leven is gekomen. Een wetsdokter en het gerechtelijk lab zijn ter plaatse. Volgens het parket liggen alle pistes nog open. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Aanleiding is de diplomatieke rel tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het Spaanse gebied in Noord-Afrika dat tienduizenden migranten vorige week vanuit Marokko waren binnengedrongen. Als reactie daarop voerde Italië grenscontroles in. Spanje vindt die maatregel te streng. Het gaat daarom vanaf middernacht alle schepen en vliegtuigen vanuit Italië controleren. En het nieuwe voetbalseizoen is op gang getrapt. Landskampioen Club Brugge won met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Na 30 minuten trapte Vetlesse Brugge op voorsprong. In de tweede helft scoorden Forbes en Trezolti nog. Je hoort clubspeler Joachim Seys.
6: Ja, we goed beginnen. Redelijk wat kansen in het begin. Dan krijgen ze ook wat kansen. Dan gaan we met 1-0 de rust in. En dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep. En het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder bouwen sowieso.
5: Vannacht blijft het helder bij minima rond 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal dan zelfs tot 31 graden. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: We play the music you like. TRL Pleasure Radio.
2: Attention. Dirty, low, slut, tramp, bitch, hoe.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Spafun, wellnessverhuur bij jou thuis.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL. News.
6: Rond deze tijd start er een nieuwe flitsmarathon. Het is een Europese actie. In meer dan 20 landen tegelijk controleert de politie 24 uur lang op overdreven snelheid. Je hoort Anne Berger van onze federale politie.
7: Dat betekent dat we dus extra controleren, niet alleen met de vaste camera's die er normaal staan, maar dus ook met mobiele ploegen. En we merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op te snel rijden.
6: Bij de vorige flitsmarathon in april reden bijna 45.000 mensen te snel. Landskampioen Club Brugge heeft zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Het klopte promovendus KV Kortrijk met 3-0. Onder meer Vetlesse, Forbes en Tressol die scoorden. Maar het kan nog beter, zegt clubspeler Joaquin Seys.
8: Redelijk wat kansen in het begin, dan krijgen ze ook wat kansen. Uiteindelijk gaan we met 1-0 de rust in en dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep en winnen comfortabel 3-0. Het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder bouwen sowieso. En beetje bij beetje worden we beter en willen we weer terug naar dat niveau dat we vorig seizoen in de play-offs halen. En nu moeten we dat zo snel mogelijk halen, want elke match telt.
6: Vanaf dit jaar vallen de play-offs weg. De competitie schakelt terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. En dan nog dit, een Belg heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen. Hij of zij is bijna 111 miljoen euro rijker. Opvallend, het is al de derde keer in iets meer dan 2 maanden dat een Belgische speler de jackpot wint. De winnaar gokte de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Vandaag is het warm en zonnig met maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer bij temperaturen tot 31 graden. Volgende week blijft meestal zonnig, droog en zomers warm.

0: Spafun. Tils genieten tot in jouw kleinste teen.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
0: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
2: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Spafun. Wil genieten tot in jouw kleinste teen.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
0: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: De politie houdt opnieuw een flitsmarathon, de 25ste al. Het is een Europese actie. In meer dan 20 landen tegelijk controleert de politie 24 uur lang op overdreven snelheid. Je hoort Amber Zee van onze federale politie.
2: Dat betekent dat we dus extra controleren, niet alleen met de vaste camera's die er normaal staan, maar dus ook met mobiele ploegen. En we merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op te snel rijden.
1: Bij de vorige flitsmarathon in april reden bijna 45.000 mensen te snel. Spanje voert vanaf vandaag grenscontroles uit voor reizigers uit Italië. Dat heeft de Spaanse overheid aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. Aanleiding is de diplomatieke ruil tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Italië voerde toen grenscontroles in om een toestroom aan migranten te vermijden. En landskampioen Club Brugge heeft zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Het klopte promovendus KV Kortrijk met 3-0. Onder meer Vetlessen, Forbes en Tressol die scoorden. Maar het kan nog beter, zegt clubspeler Joaquin Seys.
3: Redelijk wat kansen in het begin, dan krijgen ze ook wat kansen. Uiteindelijk gaan we 1-0 de rust in en dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep en winnen een comfortabel 3-0. Het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder bouwen sowieso. En beetje bij beetje worden we beter en willen we weer terug naar dat niveau dat we vorig seizoen in de play-offs halen. En nu moeten we dat zo snel mogelijk halen, want elke match telt.
1: Vanaf dit jaar vallen de play-offs weg. De competitie schakelt terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. Vandaag is het warm en zonnig met maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer bij temperaturen tot 31 graden. Volgende week blijft meestal zonnig, droog en zomers warm.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: We play the music you like. TRL Pleasure Radio.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: We play the music you like. TRL. Pleasure Radio. This is the end.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: You have a name.
2: Oh yeah.
3: TRL News.
4: De oom van de jongen van 7 in Merchtem is aangehouden voor moord. Dat bevestigt het parket. Volgens HLN gaf de man toe dat hij de jongen een pedagogische tik gaf, maar dat hij niet de intentie had om te doden. Voorlopig blijft er dan ook veel onduidelijkheid over wat er precies is gebeurd. De jongen van 7 kwam donderdag om door kindermishandeling. Journaliste Katrien Sales.
5: Op dit moment weten we zeker dat moeder en zoon een tweetal maand geleden zijn ingetrokken bij de broer van de moeder. We weten ook dat er nooit klachten of meldingen zijn geweest van intrafamiliaal geweld. En dat de mensen ook niet op de radar stonden van de jeugdparketten of de jeugddiensten.
4: Ook de moeder en de vriendin blijven aangehouden. Zij worden verdacht van schuldig verzuim. Het onderzoek loopt. In Vlaanderen is vorig jaar opnieuw bijna 190 hectare bos verdwenen of zo'n 265 voetbalvelden aan bomen. Dat blijkt uit cijfers die Groen heeft opgevraagd. Opvallend, er werd vooral bos gekapt in de steden. In de stad Antwerpen verdween bijna 50 hectare aan bos. Tegen 2030 wil de Vlaamse regering dat er zo'n 100.000 hectare bos bijkomt. Al maar meer mensen doen aan lange termijn sparen via tak 21 of tak 23 levensverzekeringen. Vorig jaar ging het om ruim 550.000 Belgen. Het zijn er 30.000 meer op 2 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die anders Kamerlid Arthur Orléans heeft opgevraagd. Dankzij lange termijn sparen krijg je per jaar zo'n €735 fiscaal voordeel. Maar opvallend, alleenstaande zonder familie hebben daar geen recht op, zegt Orléans.
6: Dat is eigenlijk gewoon een hiaat in de wetgeving. Je moet een tweede begunstigde opschrijven voor het geval dat jij overlijdt. Mag die tweede begunstigde, dat mag niet eender wie zijn. Dat moet ofwel een wettelijke echtgenoot zijn, ofwel een broer of een zus. Maar alleenstaanden die geen familie meer hebben, die vallen dus uit de boot. En het is ook vooral onrechtvaardig.
4: Bevoegd minister Jan Bon bekijkt of de regels aangepast kunnen worden. In Ceuta, dat is het Spaanse deel in het noorden van Marokko, zijn nu al minstens 141 doden gevallen sinds de massale toestroom van migranten vorige week. Dat melden Marokkaanse mensenrechtenorganisaties. Eerder was er nog sprake van 88 doden. Vorige week probeerden meer dan 70.000 migranten Ceuta te bereiken. 70.000 van hen zijn intussen teruggestuurd naar Marokko. Mogelijk loopt de dodentol nog op. Landskampioen Club Brugge heeft zijn competitiestart niet gemist. Het won met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Clubspeler Joaquin Seys.
7: Redelijk wat kansen in het begin, dan krijgen ze ook wat kansen. Uiteindelijk gaan we 1-0 de rust in en dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep en winnen een fortabel 3-0. Het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder bouwen sowieso. En beetje bij beetje worden we beter en willen we weer terug naar dat niveau dat we vorig seizoen in de play-offs halen. En nu moeten we dat zo snel mogelijk halen, want elke match telt.
4: Want vanaf dit jaar vallen de play-offs weg. De competitie schakelt terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. Vandaag is het warm en zonnig met maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer bij temperaturen tot 31 graden. Volgende week blijft meestal zonnig, droog en zomers warm.

0: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
1: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
0: Van jacuzzi zal je bedoelen.
2: Spafun, wellnessverhuur bij jou thuis.
0: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
1: De buren? Die zien groen, ja.
0: Groen?
1: Van jaloezie.
0: Van jacuzzi zal je bedoelen.
2: Ja. Spafan. Wellnessverhuur bij jou thuis.
0: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Spafun. Genieten tot in jouw kleinste teen. Spafun.be.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: In Vlaanderen is vorig jaar opnieuw bijna 190 hectare bos verdwenen of zo'n 265 voetbalvelden aan bomen. Dat blijkt uit cijfers die Groen heeft opgevraagd. Opvallend, er werd vooral bos gekapt in de steden. In de stad Antwerpen verdween bijna 50 hectare aan bos. Tegen 2030 wil de Vlaamse regering dat er zo'n 100.000 hectare aan bos bijkomt. Al maar meer mensen doen aan lange termijn sparen via tak 21 of tak 23 levensverzekeringen. Vorig jaar ging het om ruim 550.000 Belgen, 30.000 meer in 2 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die anders Kamerlid Arthur Orlean heeft opgevraagd. Dankzij lange termijn sparen krijg je per jaar zo'n €735 fiscaal voordeel. Maar opvallend, alleenstaande zonder familie hebben daar geen recht op, zegt Orlean.
6: Dat is eigenlijk gewoon een hiaat in de wetgeving. Je moet een tweede begunstigde opschrijven voor het geval dat jij overlijdt. Mag die tweede begunstigde, dat mag niet eender wie zijn. Dat moet ofwel een wettelijke echtgenoot zijn, ofwel een broer of een zus. Maar alleenstaanden die geen familie meer hebben, die vallen dus uit de boot. En het is ook vooral onrechtvaardig.
5: Bevoegd minister Jan Bon bekijkt of de regels aangepast kunnen worden. En tennis. Elise Mertens heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales op het toernooi van Toronto in Canada. Mertens verloor van de Japanse Naomi Osaka in 2 sets. Het werd 6-1 en 6-2. Osaka is de voormalige nummer 1 van de wereld. Ze staat nu 13e op de wereldranglijst. Mertens is 24ste. Het is zonnig en helder en maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maxima tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
7: Morning Run.

Vol Rhythm and Dance at Go-Go. Daar wordt voor gezorgd. En jij hoeft enkel maar te luisteren. En misschien wel te ontwaken. Het is eigenlijk al lang tijd om je nest uit te komen. Lukt het niet? Dan zeker met TRL wel. Want wij draaien de beste 90s, Zero's, Retro en Dance. Zoals deze.

0: beat, control your body.
1: Moment Pleasure verzekerd in dit radiouur bij TRL. Het laatste uurtje wat mij betreft, maar niet getreurd. De muziek die maakt veel goed. Die laten we als het ware spreken onder het motto meer plaat, minder praat zit ik hier in de radio. Met de beste 90s, zeros, retro en dance.

0: aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
1: We play the music you like. TRL Pleasure Radio.

Wat een ander niet durft te draaien, draaien wij lekker wel. Zo zijn wij van TRL, Pure Pleasure Radio. Hou je weer klaar voor de reeks non-stop rhythm and dance tunes.

0: aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen, of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
1: We play the music you like. TRL Pleasure Radio.

TRL, jouw Pleasure Radio. Vanaf nu is Pleasure Radio trouwens ook te beluisteren op DAB+. Dus niet alleen op FM, online of stream en app. Nee, nu ook op DAB+.

Dit was hem, het eerste deel van The Morning Rum in jouw nieuwe zaterdag. Graag tot straks voor een nieuw uur en nieuw deel in The Morning Rum in deze zaterdagochtend.

0: aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen, of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Steeds meer restaurants krijgen te maken met no-shows. Dat zijn klanten die last minute afzeggen of helemaal niet komen opdagen. Op 3 jaar tijd is het aantal met 40% gestegen. Dat blijkt uit cijfers van Zenchef, het grootste reservatiesysteem van ons land. Horeca Vlaanderen betreurt de stijging. Matthias de Kaluwe.
6: Dat is enorm problematisch. Hè. Je voorziet je medewerkers op het aantal mensen dat gereserveerd hebben. Je hebt je producten aangekocht. Dat is eigenlijk allemaal voorzien. Als dan last minute mensen niet komen opdagen, dan zit je met enorm veel kosten. En die tafels nog gevuld krijgen die avond zelf, ja, dat is echt niet evident, dat is echt niet leuk en heeft een grote financiële impact.
5: Bij gastronomische restaurants, zoals een sterrenzaak, ligt het aantal no-shows nog hoger. Het koppel dat afgelopen maandag dood werd teruggevonden in hun woning in Brugge stierf aan een overdosis, dat schrijft HLN. Het gaat om een vrouw van 30 en haar man van 34. Hun zoon van 14 vond hen terug op hun kamer. Volgens het onderzoek zijn er geen sporen van geweld gevonden. Ook de autopsie op de lichamen bracht geen duidelijkheid over de oorzaak. En onze Belgische voetbalclubs hebben al voor meer dan 268 miljoen euro aan spelers verkocht, halfweg de transferperiode. Dat is nu al het op 2 na hoogste bedrag ooit en zo'n 110 miljoen euro minder dan vorig jaar, het recordjaar. De toptransfer deze zomer was die van Club Brugge-speler Christos Tsolis. Die ging voor een recordbedrag van 40 miljoen euro naar de Engelse kampioen Arsenal. In totaal verkocht club al voor zo'n 100 miljoen euro. Het is zonnig en helder, maximaal tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maximaal tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
7: Morning Run.

0: aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen, of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
1: We play the music you like. TRL Pleasure Radio. We're

Goedemorgen, dit is TRL, Your Pleasure Radio. Je kan hier de beste 90s, zero's, retro dance verwachten. En dit is weer zo'n kanjer.

Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Awesome. Het eerste deel van The Morning Rum in jouw nieuwe zaterdag. Graag tot straks voor een nieuw uur en nieuw deel in The Morning Rum in deze zaterdagochtend.

0: zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: You have a name.
2: Oh yeah.
3: TRL News.
4: Steeds meer restaurants krijgen te maken met no-shows. Dat zijn klanten die last minute afzeggen of helemaal niet komen opdagen. Op 3 jaar tijd is het aantal met 40% gestegen. Dat blijkt uit cijfers van Zenchef, het grootste reservatiesysteem van ons land. Horeca Vlaanderen betreurt de stijging. Matthias de Kaluwe.
5: Dat is enorm problematisch, hè. Je voorziet je medewerkers op het aantal mensen dat gereserveerd hebben. Je hebt je producten aangekocht. Dat is eigenlijk allemaal voorzien. Als dan last minute mensen niet komen opdagen, dan zit je met enorm veel kosten. En die tafels nog gevuld krijgen die avond zelf, ja, dat is echt niet evident, dat is echt niet leuk en heeft een grote financiële impact.
4: Bij gastronomische restaurants, zoals een sterrenzaak, ligt het aantal no-shows hoger. Het koppel dat de afgelopen maandag dood werd teruggevonden in hun woning in Brugge stierf aan een overdosis, dat schrijft HLM. Het gaat om een vrouw van 30 en haar man van 34. Hun zoon van 14 vond hen terug op hun kamer. Volgens het onderzoek zijn er geen sporen van geweld gevonden. Ook de autopsie op de lichamen bracht geen duidelijkheid over de oorzaak. In Marcinelle in Charleroi wordt vandaag de 70ste verjaardag van de mijnramp daar herdacht. Daarbij kwamen 262 mensen om het leven, onder hen heel wat Italianen. Premier Bart De Wever herdacht de aanslag op X. Hij noemt het een erfenis die we elke dag opnieuw moeten bewaken, zodat het nooit meer gebeurt.
6: 262 men and boys from Italy, Belgium and 10 other countries lost their lives. Marcinelle shook our community in Europe to its core. Safety regulations and labor standards were tightened. It is a legacy that we must safeguard every single day. Recent construction site fires in Antwerp and Brussels remind us that workers' safety is never something to be taken for granted.
4: Voor de start van de herdenking nam de politie ook verschillende antifascistische spandoeken en flyers in beslag. Activisten wilden zo protesteren tegen de komst van enkele Italiaanse extreemrechtse politici. In Japan is de dodentol na de zware aardbeving eind vorige maand opgelopen tot 38. Dat melden de lokale autoriteiten. Ruim 200 mensen raakten gewond, 23 onder hen zijn zwaar gewond. De schade is ook enorm. In totaal zijn zeker 18.000 woningen beschadigd geraakt. Meer dan 35.000 gezinnen zitten nog altijd zonder stroom. En zo'n 6.500 gezinnen kunnen nog altijd niet naar huis. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino komt opnieuw in opspraak. Volgens de Britse krant The Daily Telegraph zou hij zijn minares hebben omgekocht. Het gebeurde in 2016 toen hij nog secretaris-generaal van de Europese voetbalbond UEFA was. Infantino zou toen een affaire hebben gehad met een vrouw die ook werkte bij de UEFA. Die betaalde haar een ontslagvergoeding van 6 cijfers om de affaire te verbergen. Eerder kwam Infantino ook al in opspraak door zijn plannen om het WK-voetbal te verkopen. Vanmiddag zonnig en helder, maximaal tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maximaal tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.

Zaterdagmiddag, fijn dat je er bent. Dit is Beach Noon at Weekend. En wij gaan je gezelschap houden tot aan die Super 15, die ultieme lijst bij TRL. Goedemiddag.

En als u daarnet dacht dat ik het was in Zeebrugge, nee, absoluut niet. David Guetta gaat vanaf 10 uur Zeebrugge doen. Daveren met zijn Monolith Tour. We gaan nog onze weekend verwendmoment. Zo dadelijk.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.

Ons verwend moment op deze zaterdag met Moby en hem. We hadden shampoo en in een circle om het lekker zomers te houden. We zijn zo terug in het tweede deel van de Beats Noon at the Weekend. Net voor die ultieme lijst, de Powerline Super 50. Straks met Thierry.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: De buren? Die zien groen, ja.
1: Groen?
2: Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Ja. Spafan. Wellnessverhuur bij jou thuis.
4: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
5: You have a name.
6: Oh yeah.
5: TRL.
6: TRL. News.
7: Over een uur start de Pride Parade in Antwerpen. Een kleurrijke optocht met praalwagens van de LGBTQI+ gemeenschap. Om aandacht te vragen voor hun rechten en voor gelijkheid. Het thema dit jaar is Fearless, onbevreesd. Wilfried Etezonne van de organisatie legt uit waarom.
8: Het lijkt wel alsof we terugstappen aan het terugzetten zijn qua acceptatie, qua tolerantie. De polarisatie in onze samenleving neemt alleen maar toe. Je hebt ook de manosfeer, die tendensen die opleveren. Dus dat zijn allemaal tendensen die een beetje voor angst zorgen, maar wij zeggen van nee, we laten ons niet terug in de kast jagen.
7: De politie van Antwerpen is ook extra waakzaam na de aanslag op de Pride in Berlijn 2 weken geleden. Wouter Bruins.
9: Wij zullen er wel voor zorgen dat waar we kunnen, dat we het parcours beveiligen. Onder meer onze voertuigen zullen heel zichtbaar zijn. We zullen die ook slim opstellen. We kunnen het terrein uiteraard niet hermetisch afsluiten. Dat gaat niet. Maar we volgen de situatie heel van dichtbij op. Er is heel veel politie op het terrein. Uiteraard is er ook een heel commandocentrum.
7: Vorig jaar lokte de parade zo'n 110.000 mensen. In Marcinelle in Charleroi wordt vandaag de 70ste verjaardag van de mijnramp herdacht. Daarbij kwamen 262 mensen om het leven, onder hen heel wat Italianen. Premier Bart De Wever herdacht de ramp op X. Hij noemt het een erfenis die we elke dag opnieuw moeten bewaken, zodat het nooit meer gebeurt.
10: 262 men and boys from Italy, Belgium and 10 other countries lost their lives. Marcinelle shook our community in Europe. To its core, safety regulations and labor standards were tightened. It is a legacy that we must safeguard every single day. Recent construction site fires in Antwerp and Brussels remind us that workers' safety is never something to be taken for granted.
7: Voor de start van de herdenking nam de politie ook verschillende antifascistische spandoeken en flyers in beslag. Activisten wilden zo protesteren tegen de komst van enkele Italiaanse extreemrechtse politici. In Japan is het dodental na de zware aardbeving eind vorige maand opgelopen tot 38, dat melden de lokale autoriteiten. Ruim 200 mensen raakten gewond, 23 onder hen zijn zwaar gewond. De schade is ook enorm, in totaal zijn zeker 18.000 woningen beschadigd geraakt. Meer dan 35.000 gezinnen zitten nog altijd zonder stroom. Zo'n 6.500 gezinnen kunnen ook nog altijd niet naar huis. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino komt opnieuw in opspraak. Volgens de Britse kranten Daily Telegraph zou hij zijn minares hebben omgekocht. Het gebeurde in 2016, toen hij nog secretaris-generaal van de Europese voetbalbond UEFA was. Infantino zou toen een affaire hebben gehad met een vrouw die ook werkte bij de UEFA. Die betaalde haar een ontslagvergoeding van 6 cijfers om de affaire verborgen te houden. Eerder kwam Infantino ook al in opspraak door zijn plannen om het WK-voetbal te verkopen. Vanmiddag zonnig en helder, maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maxima tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.

Center van Chris Nettle. Samen met de stem van Sylviana. And the beginning of something new. Ja, een nieuw deel van The Beach at Noon at Weekend.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: SpaFun. Dat is genieten tot in jouw kleinste teen.
2: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
1: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
4: We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.

Als u vanavond dus naar Zeebrugge gaat, u gaat naar dat On Beach Festival, want zo noemen het officieel. Dan gaat u ook de Belgische revelatie Piafha aan het werk zien als voorprogramma van de monolith van David Guetta. En het is natuurlijk een zeer groot bewaard geheim welke zijn special guests gaan worden. Ja, want niemand weet het. Het is altijd een grote verrassing. Zou het J-Lo zijn? Zou Aiken komen? Misschien de Black Eyed Peas? Wie weet? U gaat het misschien ontdekken als u er naartoe gaat.

Ook zo'n one-hit wonder, high-tech en CCC, de beats at noon at weekend op deze zaterdag. We bereiden nu voor straks onze revelatie. Ja, de Power Line. Super 50. Met nieuw middel Thierry de Smet. Hij gaat je weer meenemen in een decennia van top 40 hits. En hij zei tegen mij, ik ga iets doen met een konijntje. Goed, als dat maar goed komt. Christine and the Queens. Helaas ook een beetje commercieel één succes. En dat is dit hier. Christine.

0: lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doejeding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
5: We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.

family of the retro sound from JRL. Ik wens je een heel fijn weekend. Maandag 1 uur doen we terug. Dance natuurlijk. Ik hoop dat je er ook bij bent. Veel plezier met de collega's. En natuurlijk met de Powerline Super 50. Zo dat.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: News. Rond deze tijd start de Pride Parade in Antwerpen. Een kleurrijke optocht met praalwagens van de LGBTQI+ gemeenschap. Om aandacht te vragen voor hun rechten en voor gelijkheid. Het thema dit jaar is Fearless, onbevreesd. Wilfried Etezonne van de organisatie legt uit waarom.
2: Het lijkt wel alsof we terug stappen aan het terugzetten zijn qua acceptatie, qua tolerantie. De polarisatie in onze samenleving neemt alleen maar toe. Je hebt ook de manosfeer, die tendensen die opleveren. Dus dat zijn allemaal tendensen die een beetje voor angst zorgen, maar wij zeggen van nee, we laten ons niet terug in de kast jagen.
1: De politie van Antwerpen is ook extra waakzaam na de aanslag op de Pride in Berlijn 2 weken geleden. Vorig jaar lokte de parade zo'n 110.000 mensen. In de VS is Todd Blanche de nieuwe minister van Justitie. Blanche haalde een nipte meerderheid in de Senaat, 50 stemmen voor en 49 stemmen tegen. Todd Blanche volgt Pam Bondi op. Zij werd in april ontslagen omdat ze het dossier rond zedendelinquent Jeffrey Epstein niet goed aanpakte. Blanche is de voormalige persoonlijke advocaat van president Trump en is ook door Trump zelf voorgedragen. En de Franse Pauline Ferrand-Prévot geeft op in de Tour de France Femme. Ferrand-Prévot is de winnares van vorig jaar, maar haalde deze week niet haar niveau. Vannacht werd ze ook nog eens ziek. In het klassement stond ze op een 14e plek, op bijna een kwartier van de Poolse leidster Kasia Niewiadoma. Zo net is ook de 8e etappe begonnen. Mogelijk is het iets voor Lotte Kopecky. Vanmiddag zondag een helder, maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maxima tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.

En van harte welkom hier bij de Inhechte Hitlijst. De retro parade tot 4 uur hoor je de 50 populairste hits van 20 jaar geleden. En dat gebaseerd uiteraard op de verkoopcijfers van toen. En samengesteld door Wijlen Muziekblad Joepie. Joepie de Boepie. Dit is jaargang 7, aflevering 313. Het is de editie van 8 augustus 2006 met de administratie van deze week. We hebben 4 nieuwe binnenkomers, waarvan de hoogste op nummer 25 te vinden is. Die is voor in het later in deze namiddag. We hebben ook te maken met 13 stijgers, 10 stationaire platen, 23 dalers, 22 Belgische producties, waarvan er 3 in onze eigen taal zijn gezongen en ook 3 ex-nummer 1 hits. Ik bedank uiteraard Erik de Valk. Maar nu eerst en vooral, laat ons een blik werpen naar de 3 beste van vorige week zaterdag.

Ja, we zagen die top 3 eruit vorige week zaterdag wel. Het is vrij simpel. Het was een hele dooreenschudding. De nummer 3 was voor Niles Barkley en Crazy Hanky met zijn lief klein konijntje. Die steeg van 11 naar 2. En we hadden opnieuw de oude hitsingle, de oude nummer 1 hit van een paar weken eerder, kwam opnieuw op nummer 1 terecht. Marco Borsato. En vandaag was alles rood volgens hem. Hij was dus vorige week zaterdag de nieuwe nummer 1 op deze vandaag 8 augustus 2026. Het is vandaag ook internationale kattendag. Ja, echt waar. Oh, sorry. En voor de rest heb ik weinig belangrijks te vertellen over deze 8 augustus. Behalve dan dat hier dus de 50 populairste plaatsen, oftewel een selectie, klaarstaan om u zomaar te dienen. Ben jij er klaar voor? Wel, wij ook, want we beginnen eraan met een man uit eigen huis. DJ Kikker komt eraan met zijn niet-alcoholic party, maar iets totaal anders.

0: Zing om wat meer te zingen. Als je dit hoort, heb je dan toch echt goesting om er alle in te vliegen tot en met de 4 uur met deze man uit de eigen huis, Mr. DJ Kicken. Je hoort hem vanavond dus tussen 19 en 21 uur hier bij TRL Pleasure Radio met zijn 90s Forever Mix. DJ Kicken was trouwens ook vandaag hier in onze lijst van 20 jaar geleden de hekkensluiter samen met Sonic Solution en de sequel La La La. Was trouwens origineel trouwens uit de jaren 90. Dat was toen een dikke hit nog voor The Offspring. Genoeg geluk. Het is tijd voor de eerste nieuwe binnenkomer, vrienden.
1: Het is tijd voor een nieuwe in de online super top 5.
0: Ik durf zelfs meer zeggen, het is tijd voor de eerste nieuwe binnenkomer die Belgisch is, want we hebben hem op nummer 48 staan, onze eerste nieuwe binnenkomer. En die is voor niemand minder dan Luc Leblanc versus Mr. Z. En Shake Your Bam Bam. Achter deze opmerkelijke dansplaat zit de Belgische DJ en producer Luc Leblanc. Een naam die vooral bekend werd binnen de Belgische club en dance scene. Hij was actief als DJ en producer in een periode waarin de Belgische dancewereld internationaal steeds meer aanzien kreeg. Voor Shake Your Bam Bam werd hij samen met Mr. Z, waarbij de twee producers duidelijk kozen voor de energieke en speelse clubproductie. Die Mr. Z is trouwens ne France, zoals we zeggen. Ne France, Monsieur France, oui. De titel en het refrein die geven meteen aan waar deze track om draait. Een aanstekelijke party vibe en een beat die vooral bedoeld is om de dansvloer in beweging te krijgen. Het nummer past dus perfect binnen de beste Belgische dance scene van 2006, waarin DJ's en producers regelmatig samenwerken onder verschillende projectnamen om nieuwe clubtracks uit te brengen. Dus die Shake Your Bam Bam kreeg vooral aandacht binnen het dancecircuit en wist ook zijn weg te vinden naar de Belgische hitparade. Zo stond hij dus 20 jaar geleden in onze Powerline Super 50 en verteert daarmee mooi de Belgische clubsound uit die periode. Eerste nieuwe van in totaal 4 op 48 dus. Hier is Luc Leblanc en Monsieur Z met Shake Your Bam Bam. Ik hoef je waarschijnlijk niet te vertellen wat dat betekent, hè? Shake Your Bam Bam. Het is zwaaien met je poepen.
1: Het is tijd voor een nieuwe

En is dat een beetje gelukt om met je achtersteven lekker over en weer te schudden? Dat is een beetje zoals die plaat, hè? En van links, we gaan naar rechts. En dat soort situaties. Maar ik ben liever niet mee bezig gehouden. Luc LeBlanc versus Mr. Z. En Shake Your Bam Bam is vandaag de eerste nieuwe binnenkomer op nummer 48. En dan is tijd, vrienden, voor de uitzwaaiers van de week. Deze nummers hebben ons de voorbije weken gezelschap gehouden. Maar die maken nu plaats voor een nieuwe lichting hits. Wij nemen dus afscheid van de nu volgende vier hits om plaats te maken voor de nieuwe binnenkomers.

Yellow verdwijnt alweer na twee weken uit de top 50 met Oh Yeah. Maar het liet wel zijn sporen na in de lijst. Na zes weken notering zit ook het top 50 avontuur van Chips erop. Hun gangstertown is nu echt voor de criminelen. Negen weken lang hield Vorwerk stand met Cambodia, de oude Kim Wilde hit. Maar deze week verlaat ook die plaats onze hitparade. Rihanna was 15 weken aanwezig met SOS, haar noodkreet. Maar ook aan deze mooie reeks komt nu een einde. Voor de mensen die SOS niet makkelijk onthouden, u onthoudt het best met Sikkepit, oorlogsschip, Sikkepit. Simpel.

0: for the love of music. This is TRL.
1: Ja, dat noemen ze dan vroeger tot aan het gaatje. Dat komt nog uit de tijd dat we nog met vinyl draaiden. Hè? Toen had je een haartje in het midden. En toen als de plaat volledig uitgelopen was, dan noemden we dit draaien tot aan het gaatje. Als je nog een keertje wilt van die echte goede oude DJ's aan het werk wilt zien, die ook die platen draaien tot aan het gaatje, maar dan wel in de mix natuurlijk. Of toch zoveel mogelijk. Wel, dan kan je vanavond terecht, want ja, ik kom niet zoveel meer als DJ actief buiten radio TRL natuurlijk. Maar vroeger was ik wel DJ met discobaren en dat soort zaken. En toen kwam ik elke week buiten, maar ja, dat is al een jaar of 10 geleden. Maar ik heb zo'n een groepje vrienden. We zijn met 4 vrienden, met 4 DJ's, waarin we ons echt een beetje verdiepen nog in de vinyl van vroeger. Met maxi-singles draaien en zo. Wel, kijk, vanavond hebben we zo'n jobje aanvaard, wat we nog met onze 4 een keertje buiten komen. En dat doen we in Aalter, in de zomerbar Rust en Dust. Daar gaan we de 80s, 90s, ja, dat soort zaken gaan we daar allemaal draaien vanavond in de zomerbar Rust en Dust. Dus het is in de Eende Kooi, nummer 1 in Aalter. En als je wat meer info wilt, ja, dan check je maar een keertje mijn Facebookpagina Thierry de Smet op Facebook. Daar heb je wel genoeg informatie om te zien. Dus als je me een keertje live aan het werk wil zien, samen met mijn collega's met enkel vinylplaten. Ik zeg er wel bij, enkel vinylplaten. Rust en Dust in Aalter dus. Voilà, kijk, wat een mooie reclame heb ik hier zomaar gemaakt. Maar dit was dus niet wat we hadden daarnet op de radio. Het was nummer 46, dat wel. Het was het nummer Same Man. En achter dit nummer zaten 2 Duitse DJ's en producers. Het waren Till West en DJ De Lichtjes, die mid jaren 2000 actief waren binnen de Europese house en electro club scene. Het duo kreeg vooral bekendheid met een sound waarin funky house, electro en stevige clubbeats samenkwamen. Same Man verscheen in 2006 en werd een van hun bekendste producties. Het nummer valt meteen op door de herkenbare vocal hook en de energieke pompende beat. De track werd geschreven en geproduced trouwens als een echte clubplaat. Weinig ingewikkeld, maar vooral gericht op een sterke groove en een refrein dat na 1 luisterbeurt gewoon blijft hangen. Ook in België kreeg deze Same Man de nodige aandacht en wist het nummer een plaats te veroveren in de Powerlines nummer 50 als zijnde de 2e nieuwe binnenkomer op nummer 46. 4 nieuwe binnenkomers, de 3e nieuwe komt er nu reeds aan en dat is een hele klassieker. Die van de debuutsingle van Lily Ann en Smile.
2: Zon, zee en wilde vrouwen.
3: Yeah! Nieuw in de Super 50.
2: Nummer 50.

LLB na hoogst hier binnenkomen op nummer 45. Het nummer van Lily Allen en Smile. Die Lily Allen is een Britse singer en songwriter uit Londen. Ze werd geboren in 1985 en is de dochter van acteur en muzikant Keith Allen. Ze begon haar carrière in midden jaren 2000 door haar muziek via MySpace te verspreiden, waarmee ze in korte tijd een grote online fanbase opbouwde. Haar eerste single was LDN, maar haar echte internationale doorbraak kwam in 2006 met deze Smile dus. Het nummer werd haar eerste grote hit en maakte haar meteen bekend bij het grote publiek. Smile die verscheen op haar debuutalbum Alright Still. En meer nog, het nummer werd geproduceerd door een grote naam hoor, Mark Ronson. Samen met Future Cut produceerde zij het album. De productie combineerde ska en reggae invloeden met een moderne pop en een opvallend, opspannend ritme. Ja, waar je echt van opgespannen wordt, zoals mijn stembanden. De tekst is behoorlijk scherp en Lily Allen zingt over een ex-vriend die haar pijn heeft gedaan en hoe ze uiteindelijk met een glimlach verder gaat. De vrolijke muziek staat daarbij bewust in contrast met een sarcastische en soms venijnige tekst. Die combinatie van humor, Britse nuchterheid en een eigenzinnige sound maakte Lily Allen meteen herkenbaar. Smile werd in het Verenigd Koninkrijk een nummer 1 hit en groeide ook hier in België uit tot een grote hit in de Powerline Super 50. Het nummer betekende de start van een succesvolle carrière, waarin Lily Allen zich ontwikkelde tot een van de opvallendste Britse popartiesten van haar generatie. Een zonnige klinkende plaat dus, met een verrassende scherpe boodschap, en precies dat maakte Smile zo bijzonder. Derde nieuwe binnenkomer op nummer 45. En de plaat die gaat snel stijgen, dat kan je nu reeds beloven. Weet je wat er ook snel gaat stijgen? Is de plaat die vorige week zaterdag de eerste nieuwe binnenkomer was en die nu ook een bokkensprong maakt.

Nou, die plaats die ik bedoel is de plaats dus die van 50 naar 43 stijgt. Het zijn de Cooks en Naïef, ook zo'n Britse band uit Brighton komen ze. Je hoort ze tot en met de commercials hier bij TRL Pleasure Radio in de retro parade van 20 jaar geleden. Ach, lijkt je dat zonnig genoeg of niet? Ik krijg er al behoorlijk warm van.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Wie is daar? Ik dacht dat ik de bel hoorde. Wie staat hier aan onze studiodeur te bellen? Wie is het?
1: Frankie.
0: Ah, Frankie. Ik kan me niet herinneren dat we hier een DJ in huis hebben die Frankie noemt. Toch niet bij mijn weten. Maar goed, af en aan. We doen ons best. U weet wel, dit is een grapje, vrienden. Dit is niet...
1: Funky.
0: Het is Funky. Inderdaad, niet Frankie. Division hier bij TRL Pleasure Radio. En Funky. Lekkere funky sound bij TRL Pleasure Radio. Dat kunnen we wel smaken natuurlijk. Op nummer 36 stijgt hij met 3 weken lang in de lijst. En nu dus met die 7 plaatsen winst van 43 vorige week naar nummer 36. Divine. Of moeten we zeggen Division en Funky. Ja, ik heb nog meer funky platen, vrienden. Funky, het stroomt er vanaf hier bij TRL Pleasure Radio. Net zoals de siliconen van tussen de ramen smelt van de warmte hier in onze studio. Is dit ook jouw zomerse klanken bij TRL Pleasure Radio. Tot en met 4 uur een selectie van de beste hits van 20 jaar geleden. Ofwel de Powerline Super 50, jouw favoriete retro parade. Met dit, ach, onze Erik de Valk die zou zeggen, eentje om duimen en vingers af te likken. Een verwend momentje als het ware. Want hier is het themalied van het Jack Sparrow Man. Eh? Pirates of the Caribbean. Hier is Klaus Badelt, want hij maakte die track. En DJ Tiesto maakte daar een lekkere danceversie van. Hier is hij. De hitsingle op, wat vinden we hem ergens?
1: Nummer 34.
0: Ja. Yeah. Hier is He's a Pirate van Klaus Badelt. DJ Tiesto.

0: dit programma. Hoe kleiner het nummer wordt, hoe groter de hit. Dat is nogal logisch natuurlijk. Zelfs deze Boys and Toys. En 69 Positions hier bij TRL Pleasure Radio. Ja, 69 Positions, was dat nou? Ik hoef je geen verdere uitleg te geven, behalve dan dat de man die achter dit project zit van Boys and Toys is eigenlijk Dave McCullen. En hij had in het verleden al een monster hit met dit nummer. Dus het heeft er wel een klein beetje van die Boys and Toys en 69 Positions. U merkte natuurlijk wel dat het een beetje zijn stijl is van die Dave McCullen. En 69 Positions. Trouwens, in onze lijst van de hits van 20 jaar geleden ging in goede richting uit. Want in de vierde week stijgt hij van 32 naar nummer 27. Straks tussen nu en 4 uur bekijken we ook nog even wat de meest gestreamde Europese plaat is. En we bekijken ook wat er 20 jaar geleden in de Amerikaanse Billboard Hot 100 stond. Maar nu eerst even tijd voor dit. Happy birthday! 8 augustus 2026 is voor bepaalde mensen een hele leuke dag, want het is een verjaardag. Net zoals Dustin Hoffman, de acteur, die wordt er vandaag 89. Louis van Gaal, de Nederlandse voetbaltrainer, 75. De gitarist van U2, The Edge, wordt er 65. Zangeres Vanessa Amorosi, 45. Tennisspeler Roger Federer wordt vandaag 45 jaar. Onze eigen acteur en zanger en het vriendje van Jonas, Jelle Kleijmans, 41 jaar vandaag. En de jongste spruit die we ook happy birthday mogen wensen, dat is Shawn Mendes. Die Shawn Mendes die wordt vandaag 28, dus zeggen we met z'n allen...
1: Met Thierry de Smet.

0: Man, dit was 20 jaar geleden zo'n lekkere dansplaat hier. Dat die zelfs een paar jaar later nog een keertje opnieuw uitgebracht werd, maar dan met wat vocals in. Dat was deze heerlijke single van Mason en Exceder hier bij TRL Pleasure Radio. En ging die Exceder van die Mason in de goede richting? Dan moeten we even snel checken, want dan moeten we het bevestigen van zijn de jawel. 10 plaatsen winst van 36 naar 26 in een tweede week. Dus het ging wel weer razendsnel. Zelfs voor die originele versie zonder de zanger in ging het toen al heel lekker. We hebben 4 nieuwe binnenkomers, waarvan we er 3 reeds gehad hebben. Dat wil zeggen dat we nog eentje de hoed hebben. En die vinden we net midden in onze Super 50 op 25.
1: Het is tijd voor een nieuwe in de online Super Top 5.
0: We zijn heel vereerd dat we een hele grote superster hier als hoogste uur binnenkomer mogen verwelkomen. Want het gaat hem allemaal over Mrs. Christina Aguilera. En haar single uit 2006, Ain't No Other Man. Die Christina Aguilera werd in 1993 bekend dankzij de Mickey Mouse Club. Waar ze samen met onder andere Britney Spears en Justin Timberlake deel uitmaakte van de cast. Haar eigen muzikale doorbraak volgde in 1999 met haar debuutsingle Genie in a Bottle. Die wereldwijd een enorme hit werd, ook hier in Vlaanderen natuurlijk. Met haar krachtige stem en indrukwekkende vocal bereik groeide ze uit tot een van de grootste pop- en R&B-zangeressen van haar generatie. In 2006 kwam ze met haar derde studioalbum Back to Basics, waarop ze terugkeerde naar de jazz, soul en de blues uit de jaren 20, 30 en 40. Maar dan wel gecombineerd met een moderne popproductie. Ain't No Other Man was de eerste single van dat album en liet meteen horen dat Aguilera een nieuwe muzikale richting was ingeslagen. De track werd geschreven en geproduceerd door onder andere DJ Primer en Charles Roan en bevatte samples uit oudere soul- en jazz-opnames. Het nummer heeft een funky brass-sectie, een stevige beat en een retro-gevoel, maar klinkt tegelijk helemaal modern voor toen 2006. In de videoclip verschijnt Christina in een glamoureuze vintage-stijl die perfect aansluit bij het concept van Back to Basics. Ain't No Other Man werd wereldwijd een grote hit en scoorde ook sterk hier in Vlaanderen, waar Christina opnieuw hoog eindigde in de Powerline Super 50. Het nummer bevestigde haar status als een van de grootste popsterren van de jaren 2000 en leverde haar bovendien meerdere belangrijke muziekprijzen op. Vrienden en vriendinnen, het is ons een grote eer om deze Christina Aguilera te verwelkomen op nummer 25 met Ain't No Other Man. Ain't No Other Man liever. En een weetje dat je, 20 jaar geleden zei ze ooit in een interview, ik weet niet als het nu nog 20 jaar later zo is, maar zei ze ooit in een interview, het liefste wat ik doe is op zondagnamiddag gewoon naakt in mijn huis rondlopen.
2: Hi, I'm Christina Aguilera.

0: mooi toch dit? Het is mijn eigendom en enkel mijn eigendom. Daar gaat het eigenlijk een beetje over, die plaat van Mash en Somebody's Property. Het is iemands eigendom, maar eigenlijk is het gewoon van mij. Voilà, kijk, simpel als pompwater. En er is niks dat simpeler kan zijn dan pompwater. Onthoud dat, vrienden. Hier in de lijst, der lijsten, ging die Mash met die Somebody's Property van 21 naar 23. Ze moeten twee plaatsen ingeven, inleveren als het ware. Maar ja, het blijft een stevige plaats. Dat moeten we durven toegeven. 7 weken lang in onze lijst. Ik heb er nog één net voor toe zijn aan het wereldnieuws hier bij TRL. En dat is die voor The Groove Cats and Once in a Lifetime Groove. Vrienden, straks in het tweede uur onder andere nog een overzicht van de Amerikaanse hitlijst van 20 jaar geleden. We bekijken in de Euro 100 wat de meest gestreamde plaat was. En ik heb ook nog de snelste stijger klaarstaan voor u. Maar nu eerst The Groove Cats. Meow. By the way, het is vandaag dus ook internationale kattendag, hè?
1: De barbecue op FM. Ouch! De Pamela Anderson van de

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. You have a name. Oh yeah!
1: TRL News. In Antwerpen is de Pride-parade vertrokken. Zo'n 38 kleurrijke praalwagens trekken door de stad om aandacht te vragen voor de rechten van de LGBTQI+-gemeenschap. Zeker na de aanslag op de Pride in Berlijn. De politie neemt daarom extra maatregelen, vertelt journaliste Laurent Stappers van Op de Pride.
2: Er is vooral heel erg veel politie. In politiewagens, in anonieme wagens, op de fiets, op de motor, noem maar op. En ook digitaal zijn ze onderzoek aan het voeren. Ze gaan kijken online op social media en zo of er dreiging is tegen and for Pride. Of er mensen zijn die mogelijk voor problemen kunnen zorgen.
1: Hoeveel extra agenten worden ingezet, wil de politie niet zeggen. Vorig jaar lokte de parade zo'n 110.000 mensen. In Bulgarije is een drone het luchtruim binnengevlogen en nadien neergestort in de buurt van een gaspijpleiding die Turkije en Oekraïne verbindt. Dat meldt de Bulgaarse premier. Niemand raakte gewond en er is ook geen schade. Het is nog niet duidelijk van waar de drone komt, dat wordt nog onderzocht. Bulgarije is lid van de EU en de NAVO. In het verleden waren er ook al drone-incidenten in onder meer Roemenië. Die drones kwamen toen uit Rusland. En de Franse Pauline Ferrand-Prévot geeft op in de Tour de France Femme. Ze is ziek. Ferrand-Prévot is de winnares van vorig jaar, maar haalde dit jaar niet haar niveau. In het klassement stond ze op een 14e plek, op bijna een kwartier van de Poolse leidster Kasia Niewiadoma. Zonnig en helder vanmiddag, maximaal tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maximaal tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
3: We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio. This radio program is intended for broadcast with balls to the wall.
4: Ja, u bent nog altijd in het tweede uur beland van de Bouwlijn Super 50 hier bij TRL Pleasure Radio. De retro-parade. Elke zaterdag tussen 2 en 4 maken wij een selectie van de 50 beste van 20 jaar geleden. En waar we ook een selectie van maken is van de top 3. Hoe die er vorige week uitzag. En die zag er wel echt lekker uit.

0: Vorige week zaterdag op nummer 3 hadden we Knox Barkley en Crazy. Beetje zoals deze DJ hier. De nummer 2 die was voor het lief klein konijntje van Henky. En op 2 de nieuwe nummer 1 van vorige week zaterdag. Na een week of 3 er zijn af te gaan. Opnieuw op de hoogste positie 20 jaar geleden. Die was Marco Borsato. Vandaag kleurt alles rood. De hemel rood, de zon is rood. Alles is heerlijk. Het is fantastisch. Het is zomer 2026 hier bij TRL Pleasure Radio. Met de heetste hits van 20 jaar geleden. Zullen we het toch wat warmer maken? Dat doen we zometeen op nummer 16 met Juanes en La Camisa Negra.
1: This is one DJ you don't want to fuck with.
2: Jenny Dismiss.
1: Welcome to the party zone.
2: Jenny Dismiss.
3: Godverdomme.

0: Wat een fantastische muziek hier op deze zaterdag, vrienden. Oh, oh, oh, oh. Jumpstyle van het hoogste niveau hier bij TRL Pleasure Radio. Dat kun je wel stellen met deze Jekyll and Hyde. En de Frozen Flame. Ex nummer 1 hier trouwens in onze lijst. Maar nu op de terugweg in de zesde week van 11 naar 14. En daarvoor een man die toch één plaats winst boekte. Juanes met zijn zomerse hitsingle La Camisa Negra. Ja, het moet niet warmer worden als je dit soort hits hoort hier bij TRL Pleasure Radio. De zomereditie van de Powerline Super 50 van 20 jaar geleden. Waarin we natuurlijk ook, net zoals elke week, kijken wat was de meest gestreamde plaat van afgelopen week. Wel, ik zal u dat hier een keer direct gaan vertellen, zie
1: je. En hier de ergebnissen.
2: En maintenant, de resultaten.
3: Y aquí están los resultados.
4: And here are the results.
0: De nummer 5 van de meest gestreamde platen, die was Zara Larsson en Lush Life. Ella Langley met Choosing Texas, die stijgt heel sterk van 16 naar 4. En dalen dan op 3, Moving to the Sun van Huggle, Imael Engel en Ultranate. Op 2, daar staat Talk to You van An Order en 54 Ultra. Wat is het hier toch allemaal met die ultras? Lijkt wel een hooligans van een voetbalwedstrijd of zo, weet ik veel. En nog nu, altijd voor de vijfde week op nummer 1. Dan praten wij met z'n allen over Shakira en de Burna Boy met Die Die, de meest gestreamde plaat van afgelopen week in Europa. Dus je hoort ze ook hier in onze Super 50 lijst.
5: De Euro Parade.
6: Euro Parade.
7: De Euro Parade.
8: El Euro Parada.
9: Euro Parade.

0: for the love of music. This is TRL.
1: Maar zo millerig word ik nu wel van deze Kay Styles en Mr. Eurovision. Moet ik dan niet een of ander tuintje laten horen als we deze grote man in onze platenlijst hebben staan? Dan doen we dat, hoor. Dat doen we. Zo zijn we dan ook weer. Voor iedereen goed doen, behalve voor onszelf dan. Kijk, haal even uit voor Mr. Johnny Logan. Kijk, daar word je toch vrolijk van. Hè? Kay Styles in combinatie met Johnny Logan en Don't Cry. Je hoorde twee tracks van die Johnny Logan die het Eurosong Festival wonnen. Het was Hold Me Now. En die andere was zijn eerste hitsingle waarmee hij het Eurovisie voor de eerste keer won in eind jaren 70. Dat was toen, ik kan niet op die naam niet komen. Hold Me Now. En was Jan er nu weer al van... Tjie toch!
2: What's another year for someone who's lost everything that he owns?
1: Kijk, daar heb je collega's voor.
2: What's another year?
1: Iemand is snel in de database gedoken en direct het nummer eruit gehaald. Tuurlijk, dat was zijn eerste nummer waarmee het Eurosong Festival voor de eerste keer won. What's another year, Johnny Logan. Maar net heb je hem dus gehoord, wel in combinatie met onze eigen Belgische Kay Styles. In een derde week van 16 naar 13 in de Powerline Super 50 van 20 jaar geleden. We zijn bijna toe aan de 10 beste. Maar voor we nummer 10 hebben, hebben we uiteraard nummer 11. En ook daar staat een Belgisch product. Die is voor Milk Inc. En de oude hit van Soft Cell. Hier is Stained in Love.
3: It's summer. Music's hot. Damn hot. Real hot. On Hall of Fame, coast to coast. It's the Summer Hits Weekend. With the biggest summer hits of all time. All week.

Kijk, zo was hij in 1981. En ik kan je nu al vertellen dat dit zelfs niet de originele versie was van de Soft Cell and Tainted Love. Van de echte originele versie. Die komt uit 1965. En die was origineel van Gloria Jones en Tainted Love. Maar die versie ga ik u besparen, vrienden. Want ja, die is een beetje albollig. Dus dit is niet wat voor dit radiostation staat voor albolligheid. In de verste verte niet. Ja, dan kom ik af met een hitparade van 20 jaar geleden. Dus ja, hè, wat is albollig? Tussen aanhalingstekens. Kun je wel vertellen dat dit nummer 11 was net gehoord in van 10 komende. Eén plaats hebben ze moeten indruilen. Die Mel King en Tainted Love in de hitlijst van 20 jaar geleden. 8 weken lang in de lijst. Maar, weet je wat ik heel in de verte ergens hoor? Ik hoor iets raars. Hoor je dit? Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Dat wil zeggen, vrienden, dat de snelste stijger van de lijst nu hier staat te popelen om gedraaid te worden. En zo net voor de commerciële break hebben we net nog een beetje tijd voor Rihanna. Want zij is de snelste stijger 20 jaar geleden. 14 plaatsen winst. Vorige week zaterdag nieuw op 24. En nu stijgt ze door naar nummer 10 met haar Unfaithful. We houden het even rustig hier bij TRL Pleasure Radio. Ik ga even een kopje koffie halen en een stukje cake. Om het zo rustig te houden dus. De Super Top 10.

Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: kijk, ik kan er niks aan doen, maar ik vind dit nummer na 20 jaar nog altijd een dijk van een hit. Zoiets wat op fundamenten staat, van je niet kapot kan krijgen. Het was ook 20 jaar geleden toch het bewijs, want zij wonnen het Euro Songfestival 2006. Deze Finse hardrock heavy metal band Lordi. Ik heb ze ooit ontmoet. Nou ja, ik had een meet and greet. En een paar maanden nadat ze het Euro Songfestival gewonnen hadden, kwamen ze in Leiden hier in België voor een meet and greet en een mini optreden. Maar een wolkbreuk heeft daar compleet anders voor gezorgd. Want we hebben moeten rennen. Het optreden is niet doorgegaan. Ik heb ze wel zien passeren in een busje, die mannen van Lordi. En ze waren toen ook zo monsterachtig. Dus het was een hele ervaring. Lordi in de Powerline Superfeiten van 20 jaar geleden. Stonden ze vorige week zaterdag op nummer 9. Vandaag op nummer 9. En wat raad je? Jawel, ze staan er ook vandaag 9 weken in. Dat kan geen toeval zijn. Dit is alleen maar...
1: You will see. You will know the secrets he knows. An ordinary guy with extraordinary powers and the will to use them.
2: Kenny Dismiss.

0: Yo, ja, dat is zo typisch hè, van die mannen. Yo, yo, yo, yo. Hey, yo, what's up, man? He? Een heerlijk plaatje dit. Sergio Mendes featuring the Black Eyed Peas. En Mascanada trouwens, die Black Eyed Peas. Is dat ook nog onderaan in onze lijst op 42 met een Pump It. Staan er 21 weken in, dus die hebben we dus niet gedraaid. Ja. Al die oude knakkers draaien we dus niet, die heb je al genoeg gehoord. Op een bepaald moment, als je een selectie moet maken, dan heb je zoiets van, oké, het is nu... Voilà, het is nu la la la voldoende geweest. Ik dacht zelfs altijd dat vroeger dit nummer van Mascanada, dat ze altijd zongen van... Oh, marihuana. Maar dat zal wel waarschijnlijk mijn hele, hele zieke geest geweest zijn.
1: Weather update.
0: Ja, weather update. Ja, voor vandaag hoef ik het niet meer te vertellen. Dat zie je zelf als kijk door het raam en merk dat het allemaal in orde en oké is. En ook morgen, ja, morgen wordt het nog wat warmer. Met maxima in de buurt van 30 graden. Foo! Dat wordt weer de ventilatorkes aanleggen. Haal ze maar weer van het zolder. Als u dacht van, oké, we zijn er vanaf van die ventilatoren. Nee hoor, je kan ze terug weer opnieuw afpoetsen en lekker aanzetten. 30 graden. We krijgen opnieuw dus morgen veel zon en soms wat meer wolkenvelden. In de namiddag en avond groeit de kans op enkele lokale buien. Vooral in het zuidoosten van het land. De wind die waait matig, eerst uit zuid tot zuidwest. En vanaf de kust rijdt hij vervolgens naar het zuidwesten tot het westen. Alsof u dat wat interesseert. Mij niet, maar goed ja. Het staat in mijn weerbericht, dus moet ik het voorlezen. Maandag wordt het licht tot gedeeltelijk bewolkt. Het wordt minder warm, met maxima tussen de 22 en de 26 graden. Oké, waar is mijn gebreide pul ergens?
2: Black in America,
0: hoeveel graden het in Amerika is, interesseert me geen reet. Maar wat me wel interesseert is hoe de top 5 eruit zag. 20 jaar geleden in de USA Billboard Hot 100. Toen stond daar op 5 It's Going Down van Young Jock. De Buttons van de Pussycat Dolls en Snoop Dogg op 4. De nummer 3, die was voor Casey en Me and You. De nummer 2 bleef hangen, Niles Barkley en Crazy. En op nummer 1, voor de zesde week, Nelly Furtado en Timbaland. En Premises, maar die plaats staat nog altijd niet in onze lijst van 20 jaar geleden. Dus zakken we één plaatsje naar nummer 2. Daar staat Niles Barkley en Crazy. En bij ons staat hij nu toevallig op nummer 3 in de lijst. De heetste all time.
2: Scott Shannon's Rockin' America. Top 30 countdown.
3: Super 50. Met Jerry de Smet.

0: 2.
1: Ja, ja, zo mensen, het liedje wat ik nu voor jullie ga zingen, dat gaat over een lief klein konijntje. Als jullie de tekst herkennen, zing hem dan maar lekker mee. Ja, ja, lief.

ja. Zo, dat viel nog wel mee, hè. Maar we zijn er nog niet. Weet je wat we doen? We doen het gewoon nog een keer. Ja, ja.

0: neus.
1: Ja, ja. Zo, mensen. We gaan een beetje leven in de brouwerij brengen. We doen het nog één keertje. Alleen gaan we steeds een beetje sneller. Ja.

ja. De Super 50. Ja, ja. De Super 50. Ja, het zit er bijna op onze lijst der lijsten. De moeder van alle hitparades, ofwel de Powerline Retro Parade. Henkie hoorde je net met Lief Klein Konijntje. En daarvoor op 3 hadden we nog in de 13e week Niles Barkley. Met zijn crazy. Of moet ik het wat minderen? Ja, kwestie van wat minderen. Ik heb het vorige week zaterdag heb ik nog verteld van Lief Klein Konijntje. Zou Lief Klein Konijntje van Henkie eigenlijk nog leven? Wel, ik heb het even opgezocht, want ik wist ook niet hoe lang een konijntje leefde. Maar als je een konijntje goed verzorgt, een huiskonijntje, een tamkonijntje. Ja, veel konijntjes dus, wat ik zeg. Nou, als je zo'n goed konijntje verzorgt, dan kan dat tussen de 10 en de 14 jaar worden. Met andere woorden, het liedje is 20 jaar oud, dus och, arme, lief klein konijntje, is niet meer. Lief konijntje zit nu onder de grond waarschijnlijk. En is alles al verrot. Of misschien heeft konijntje wel iets anders tegengekomen. Misschien is konijntje wel niet zo'n vrede dood gestorven. Misschien was konijntje gewoon... Ja, en dan was het minder pijnlijk. Of was konijntje misschien wel gewoon onder een auto gelopen. En was al de darmpjes uit dat lief konijntje op straat. Zullen we het nu een beetje normaal houden, vrienden? Want ik moet nog de nummer 1 loslaten op jullie. En die is nu inmiddels voor de 8e week voor Marco Borsato. Vorige week zaterdag kwam hij opnieuw naar nummer 1... nadat hij een paar weken daarvoor was weggestoten van zijn troon. Maar nu staat hier weer Marco Borsato. Hij zou volgend jaar opnieuw beginnen optreden en misschien wel een tournee doen. Hier is hij vandaag met Rood in de Powerline Super 50 bij TRL Pleasure Radio. En wat meer is... Super 50. Staat er 13 weken in. Super 50. Vanavond ontmoeten wij elkaar misschien in Aalter in de Eendekooi in Zomerbar Rust en Dust. Maar daar gaan wij met 4 DJ's plaatjes draaien. Wil je meer weten? Check mijn Facebookpagina Thierry de Smet of DJ Thierry de Smet uit TRL. Daar kan je ook op die Facebookpagina alles vinden van info. Volgende week zaterdag, 2 uur, nieuwe Super 50. De mazzel, doei! De Super 50. Kleur van liefde van weleer.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL News.
2: Verkeershinder op de Brusselse ring door werken in Zaventem. Je hoort Martijn Struijf van het werkvernootschap dat de werken uitvoert.
3: We zijn al een tijdje bezig met de verkeerswisselaar, dus die de ring verbindt met onder andere Brussels Airport, te herinrichten. En daar gaan we eigenlijk een veel gemakkelijkere, maar ook veiligere situatie maken voor alle weggebruikers. Dat houdt in dat we heel wat bruggen moeten afbreken. Dus gaan we het verkeer dit weekend op 2x2 rijstroken zetten in plaats van 2x3 rijstroken op de ring zelf.
2: De hinder duurt tot maandagochtend. Aan het Gardameer in Italië zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd door een grote natuurbrand. Verschillende vakantieparken zijn ontruimd. De brand brak gisteravond uit en is nog niet onder controle. Italië kampt al weken met een hittegolf. In alle grootsteden is code rood van kracht en de langste rivier van het land, de Po, staat zorgwekkend laag. In Thailand loopt de dodentol na de schietpartij in de school op tot 9. Een meisje van 12 overleed vandaag aan haar verwondingen. Dat melden de lokale autoriteiten. Een jongen van 14 schoot gisteren eerst zijn 2 grootouders dood. Nadien schoot hij op school 5 anderen dood. Meer dan 30 anderen raakten gewond. Na de feiten doodde hij zichzelf. De Thaise premier kondigde nadien strengere wapenwetten aan. Vanmiddag zonnig en helder, maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maxima tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
1: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio. TRL. Be welcome. This summer, it's gonna be real hot on your radio. TRL, this is your weekly summer party. Only

hier op TRL. We starten een nieuw seizoen Land of Dance Summer Mix. Een hele zomer lang krijg je van mij de betere, de mooiere, de zwoelste, de warmere dancebeats in de mix. 2 uur lang hier op TRL. En laten we alvast starten met deze gekende klassieker. Dit is 9-2's and Finder.

het strand, op vakantie of gewoon thuis. Eén ding mag niet ontbreken. Goede muziek en de stevige beats. Dit is het moment om even alles los te laten en mee te gaan met de energie van de dance floor. De beste tracks, perfect gemixt en helemaal in zomerse mood. Welkom bij de Land of Dance Summer Mix in de zomer van 2026.

Summer Mix. Let's go back to 2014.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Spa Fun. Genieten tot in jouw kleinste teen. Spafun.be.

Goedenamiddag en welkom bij TRL op deze zaterdagnamiddag. Waar je ook bent deze zomer, in de auto, op het strand, op vakantie of gewoon thuis. Eén ding mag niet ontbreken, goede muziek en de stevige beats. Dit is het moment om even alles los te laten en mee te gaan met de energie van de dancefloor. De beste tracks, perfect gemixt en helemaal in zomerse mood. Welkom bij de Land of Dance Summer Mix in de zomer van 2026.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Zo'n 170.000 mensen trokken vandaag naar Antwerpen voor de Pride, dat zegt de politie. Het is daarmee een recordeditie. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
6: Dit jaar is zeker een succeseditie. Het mooie weer speelt daar wellicht wat in mee. We schatten in dat er een 170.000 mensen naar Antwerpen zijn gekomen voor die Pride. Het gaat dan om deelnemers en mensen die aan de zijkant stonden te kijken. En om zoveel volk op de been te hebben, moet ik zeggen dat het toch een heel rustige editie geweest is. Dus er zijn geen noemenswaardige incidenten te melden.
5: De politie was dit jaar extra waakzaam door de aanslag op de Pride in Berlijn. Om die reden was het thema van de Pride fearless, onbevreesd. Deze mensen waren erbij.
7: We moeten kunnen zijn wie we kunnen zijn. We merken dat de mensen minder tolerant worden en je wordt nageroepen op straat. En het is heel belangrijk dat we hier allemaal samen zijn.
8: We merken de laatste jaren dat het niet zo veilig meer is voor ons. En op straat durven we niet overal komen.
9: Er gebeurt nog veel te veel dat ze die mensen aanvallen op straat en zo. Ik vind het verschrikkelijk.
5: In Dendermonde in de provincie Oost-Vlaanderen is een man van 74 om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Dat bevestigt het parket. De man week met zijn wagen plots van zijn rijvak af, raakte een paal en belandde in de gracht. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk waarom hij van de baan raakte. In Sint-Niklaas is een meisje van 8 uit het water gered in het provinciaal domein De Ster. Het meisje ademde even niet meer. Toen de redders haar wilden reanimeren, begon ze weer zelfstandig te ademen. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht voor controle en stelt het verder goed. Volgens de politie was het meisje nooit in levensgevaar. Mogelijk werd ze plots onwel. Aan het Gardameer in Italië zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd door een grote natuurbrand. Verschillende vakantieparken zijn ontruimd. De brand brak gisteravond uit en is nog niet onder controle. Italië kampt al weken met een hete golf. In alle grootsteden is code rood van kracht en de langste rivier van het land, de Po, staat zorgwekkend laag. In Thailand loopt de dodentol na de schietpartij in een school op tot 9. Een meisje van 12 overleed vandaag aan haar verwondingen, dat melden de lokale autoriteiten. Een jongen van 14 schoot gisteren eerst zijn 2 grootouders dood. Nadien schoot hij op school 5 anderen dood. Meer dan 30 anderen raakten gewond. Na de feiten doodde hij ook zichzelf. De Thaise premier kondigde meteen nadien strengere wapenwetten aan. Vanavond blijft het vrij zonnig, ook morgen veel zon en af en toe wolken. Het wordt heel warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomer weer aan bij maxima net onder de 30 graden.

Jouw zaterdagavond wordt weer gevuld, of toch het komende uur alvast, door mezelf, Irvin C. En dit is Looking for the Perfect Beat hier op Radio TRL. Your Pleasure Radio. Laat ons wat zoetjes aan beginnen met een house track. En die house track is van Pontchartrain, samen met Jovanette. Op het

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.

Did you miss us? Cause we missed you. TRL. Pleasure Radio.

Records, Skyline Records. Laika van Habis op Les Bla Bla Records. Wally's Groove van DJ Dan. Samen met Carabetta op Gesta's Music. En de volgende die eraan komt is nog een Jackie Gastrin. De laatste trouwens van het programma. Released op Juiced Music, diezelfde Carlos Salas van Nanette.

0: Ja, dat was het weer zo'n beetje hier op jouw zaterdagavond op Radio TRL. Your Pleasure Radio met Urban Scene Looking for the Perfect Beat. Laatste tracks die we spelen, August Hush of Norway. Is de artiest op Connoisseur Recordings. Let Me See You from Dompe. Sweet Love featuring Nathalie Maida samen met Anatta. Lights Flash van Sofia Guerrero op Alianza. Controlare is wat je nu hoort van Sessie B op Alianza. En dan heb ik nog drie goede techno-luide, keiharde techno-tracks voor je. Zometeen Barricade van Perk, tezamen met Somniac One op Somniverse. En de laatste Don't Stop van Valerie Santos op Systolic Records. Maar eerst eentje uit het buurland, Dimi Angelis op Dekmantel met Gem X. Tot volgende week. Bye-bye.
1: For the love of music, this is TRL.
2: Check out soundcloud.com/UrbanC for the track list of this show.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
3: Dat kan.
4: Ja, maar...
2: Mail naar doeieding@radiotrl.be.
0: En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
5: You have a name.
4: Oh, yeah.
5: TRL.
6: TRL. News.
7: Een recordeditie van de Pride Parade in Antwerpen. Er kwamen zo'n 170.000 mensen op af. Hoort Wouter Bruins van de politie.
8: Dit jaar is zeker een succeseditie. Het mooie weer speelt daar wellicht wat in mee. We schatten in dat er een 170.000 mensen naar Antwerpen zijn gekomen voor die Pride. Het gaat dan om deelnemers en mensen die aan de zijkant stonden te kijken. En om zoveel volk op de been te hebben, moet ik zeggen dat het toch een heel rustige editie geweest is. Dus er zijn geen noemenswaardige incidenten te melden.
7: De politie was dit jaar extra waakzaam door de aanslag op de Pride in Berlijn. Om die reden was het thema van de Pride fearless, onbevreesd. In Sint-Niklaas is een meisje van 8 uit het water gered in het provinciaal domein De Ster. Maar het meisje ademde even niet meer. Toen de redders haar wilden reanimeren, begon ze weer zelfstandig te ademen. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht voor controle en stelt het verder goed. Volgens de politie was het meisje nooit in levensgevaar. Mogelijk werd ze plots onwel. In Duitsland krijgt de luchthaven van Leipzig een speciale radar na het drone-incident van afgelopen dinsdag. Het luchtverkeer lag daar uren stil nadat er een drone geladen met explosieven werd gevonden. De politie heeft daarom een extra controlepost geïnstalleerd met een speciale radar die drones sneller kan spotten. Wie er achter de drone zat is nog niet duidelijk. Dubbelslag voor de Nederlandse Demi Vollering in de Ronde van Frankrijk. Ze won de rit en pakte de gele trui. Vollering kwam solo over de streep. De Poolse Kasia Niewiadoma verloor 17 seconden. Ze kwam als derde over de streep net na de Italiaanse Elisa Longoborghini. In de stand heeft Vollering 8 seconden voorsprong op Niewiadoma. Haar ploegrijder Lieselotte Delcroix is uiteraard blij.
9: Fantastisch, maar we moeten proberen rustig te blijven. Morgen nog een heel zware etappe, maar het is zeker dat we liever in het geel staan vandaag dan niet in het geel.
7: De Tour eindigt morgen. Vanavond blijft het vrij zonnig en vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 14. Morgen afwisselend zon en wolken en tropisch warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomer weer aan bij maxima net onder 30 graden.
6: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
10: Ladies and gentlemen, get ready for DJ Kickin'.

Get down.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: De buren? Die zien groen, ja.
1: Groen?
2: Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Ja. SpaFun. Wellnessverhuur bij jou thuis.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Do you have a name?
2: Oh, yeah.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL News.
2: In Antwerpen is het feest van de Pride nog altijd aan de gang. Vanmiddag trok de traditionele parade ongeveer 170.000 bezoekers, een record. De Pride is het feest van de LGBTQI+ gemeenschap. Oud-voorzitter Bart Abeel.
3: Ik wil alleen maar vaststellen vandaag dat we het geluk hebben om een hele stad in feest gedruist te zien. Het is overal op alle pleinen in de stad is er heel veel vrolijkheid. Mensen die oprecht gelukkig zijn, omdat het vandaag een dag is dat ze veilig stralend zichzelf kunnen zijn.
2: Morgen wordt de Pride Week afgesloten. De Giro van Machelen in Oost-Vlaanderen heeft zijn kamp vroegtijdig stopgezet. De reden is een virus dat de ronde doet. Daardoor zijn al 70 van de 170 leden ziek geworden. Het is niet zo ernstig, zegt de leiding. Het is meestal na een dag over. Maar met zoveel zieken willen ze het kamp niet meer voortzetten. Ze keren morgen terug. Het zou normaal tot dinsdag duren. Bulgarije roept de Oekraïense ambassadeur op het matje. De aanleiding is een incident met een drone eerder vandaag. Die was het Bulgaarse luchtruim binnengevlogen en neergestort in de buurt van een oliepijplijn. Volgens Bulgarije kwam die drone uit Oekraïne. In het voetbal hebben Standaar en Cercle Brugge in hun openingswedstrijd van de competitie gelijk gespeeld. Het werd 2-2. En van het aangekondigde huwelijk van voetballer Cristiano Ronaldo op Madeira bleek helemaal geen sprake. De halve wereld keek ernaar uit en aan de kathedraal van Funchal kwam vanmiddag ook een koppel aan om te trouwen. Maar het was niet de bekende voetballer. Dat zagen ook deze Vlamingen die net op reis waren op Madeira.
4: We denken eigenlijk dat het zelfs twee acteurs waren die probeerden te trouwen om ons op het verkeerde pad te zetten.
5: Er was ook geen volk of toeschouwers in de kerk zelf. Het was echt gewoon een man en een vrouw. En toen dat we bij het altaar kwamen, dan zwaaide die man zo.
4: Ja. Om duidelijk te maken dat we allemaal geprankt zijn, denk ik.
2: Vannacht afwisselend wolken en opklaringen bij minima rond 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en tropisch warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL News.
2: In Antwerpen is het feest van de Pride nog altijd aan de gang. Vanmiddag trok de traditionele parade ongeveer 170.000 bezoekers, een record. De Pride is het feest van de LGBTQI+ gemeenschap. Oud-voorzitter Bart Abeel.
3: Ik wil alleen maar vaststellen vandaag dat we het geluk hebben om een hele stad in feest gedruist te zien. Het is overal, op alle pleinen in de stad, is er heel veel vrolijkheid. Mensen die oprecht gelukkig zijn, omdat het vandaag een dag is dat ze veilig, stralend zichzelf kunnen zijn.
2: Morgen wordt de Pride Week afgesloten. De Giro van Machelen in Oost-Vlaanderen heeft zijn kamp vroegtijdig stopgezet. De reden is een virus dat de ronde doet. Daardoor zijn al 70 van de 170 leden ziek geworden. Het is niet zo ernstig, zegt de leiding. Het is meestal na een dag over. Maar met zoveel zieken willen ze het kamp niet meer voortzetten. Ze keren morgen terug. Het zou normaal tot dinsdag duren. En bekerwinnaar Union is aan de competitie begonnen met een ruime overwinning. Het ging met 1-5 winnen op het veld van Westerlo. Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk op het veld van Sint-Truiden. Eerder op de avond speelden Standaar en Cercle Brugge 2-2 gelijk. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen bij minima rond 14 graden. Morgen vrij zonnig en tropisch warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomerweer aan bij maxima net onder 30 graden.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Spa Fun. Wils genieten tot in jouw kleinste teen?
2: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
1: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
4: Dat kan.
5: Ja, maar...
3: Mail naar doejeding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.

Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: yes, motherfuckers.
1: Doe je ding. Jouw ding doen op TRL.
2: Dat kan.
3: Ja, maar.
1: Mail naar doejeding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: We are back. Stronger than ever before. This is TRL.

natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.